bin mi mijn vader ogen doet. Na bin ik zeer boost. Na bin ik zeer boost. Na gang in de kelder na en zeg hem in de moest je ook

Dat is het eerst nog van Elbedal. Vielen Dank. Je maakt wel weiter. Riedel, hau nein.

Tia zijn ik meint, is hij jouw zwester kwijt. Es wäre wahrscheinlich das Beste gewesen, genau. Vielen Dank. Vielen Dank.